0: Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Amerika heeft naar verluid de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.
5: You just want me to say something sexy?

0: Dit is iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedendag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Amerika heeft naar verluid de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt. Dat meldt de Washington Post. 6 hoogacht. iTunes
0: Radio. Goedendag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Amerika heeft naar verluid de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt. Dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 9 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen oude organisaties in de Telegraaf. Volgens directeur Luiks van oude vereniging Balans is het onderwijs op kleinere scholen vaak veel persoonlijker. Als zulke scholen wegvallen, loop je het risico op nog meer onderwijsuitval bij kinderen. Ouders vrezen dat kwetsbare kinderen de dupe worden als kleine scholen hun deuren moeten sluiten. In Den Haag vinden vandaag twee demonstraties plaats. Actievoerders onder de noemer Wij zijn het volk lopen in een mars van het Malieveld via onder meer de burgemeester Partijnlaan en plein 1813 weer terug naar het Malieveld. Tegelijkertijd is er een tegendemonstratie aangekondigd onder de naam Tegen fascisme en voor inclusiviteit op het Spuiplein. Er is politie op de been om alles in goede banen te leiden. De afsluiting van het Twentekanaal dreigt veel vaker voor te komen en er is geen oplossing in zicht. Door de aanhoudende droogte is het kanaal dicht omdat het waterpeil te laag is. Dat zorgt voor grote financiële problemen bij bedrijven in Oost-Nederland. Brandstof en goederen moeten nu over de weg. Alleen al dat betekent wekelijks 5000 vrachtwagens extra op de weg. Binnenhavens gaan nu intensiever samenwerken om beter voorbereid te zijn op een volgende droogteperiode. Bij een aanslag op een politiecomplex in Pakistan zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen. De aanslag vond plaats bij een Sjiïtisch gebedshuis vlakbij de hoofdstad Islamabad tijdens het vrijdaggebed. Naast de doden raakten ook zeker 170 mensen gewond. Het is de tweede grote aanslag in korte tijd in Islamabad, waar grootschalig geweld de afgelopen jaren relatief zeldzaam was. Over daders is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes
1: Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Google werd in juli geïnformeerd over het incident en bevestigt het nieuws nu. Volgens het bedrijf is er geen schade veroorzaakt en zijn de getroffen bedrijven al ingelicht. Eerder gebeurden vergelijkbare incidenten met AI-modellen van OpenAI en Anthropic. De voorvallen zorgen voor nieuwe zorgen over de veiligheid en de ontwikkelingssnelheid van AI. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen ouderorganisaties in de Telegraaf. Volgens directeur Luiks van oudervereniging Balans is het onderwijs op kleinere scholen vaak veel persoonlijker. En als zulke scholen wegvallen, loop je het risico op nog meer onderwijsuitval bij kinderen. Ouders zijn nu bang dat kwetsbare kinderen de dupe worden als kleine scholen hun deuren moeten gaan sluiten. Het Twentekanaal kan rond 2050 iedere 2 jaar worden afgesloten door extreem lage waterstanden. Zo blijkt uit berekeningen die al jaren bekend zijn bij Rijkswaterstaat. Deze zomer lag het water al zo laag dat scheepvaart er tijdelijk niet mogelijk was. En dat kostte bedrijven in Oost-Nederland tientallen miljoenen euro's. Het probleem zit vooral bij een gemaal bij Zutphen dat onvoldoende werkt bij lage waterstanden. Maar een nieuw gemaal daar zou op zijn vroegst pas over 7 jaar klaar kunnen zijn. En de Amerikaanse president Trump heeft voor het eerst in zijn tweede termijn nieuwe sancties tegen Rusland ingesteld. De maatregelen zijn met name gericht op de Russische economie, banken en de olie- en gassector. Ook de 5 landen die veel Russische olie en gas kopen kunnen forse heffingen krijgen tot 100%. Daarnaast mag Oekraïne voor $2,7 miljard aan Amerikaanse wapens kopen, vooral raketten en luchtverdedigingssystemen. Het geld ervoor komt van de partners van Oekraïne. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check yourself.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Denemarken en Groenland bevestigen nu dat ze een akkoord met de VS hebben gesloten over de veiligheid van Groenland. Volgens president Trump krijgt de VS daarbij een grotere rol in de verdediging van het eiland. Ook moeten militaire bases of gevoelige investeringen van andere landen worden voorkomen. Trump zegt dat de VS nu snel een grotere militaire aanwezigheid op het eiland willen opbouwen. En volgens Denemarken en Groenland houden de Groenlanders gewoon het recht op zelfbeschikking. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Nieuwe eengezinswoningen worden snel verkocht, terwijl het aanbod aan onverkochte nieuwbouwappartementen juist groeit. Volgens de bouwers kunnen ze wel meer huizen met een tuin bouwen, maar is er vaak te weinig ruimte en lopen bouwprojecten vast door vergunningen en andere regels. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Google werd in juli geïnformeerd over het incident en bevestigt het nieuws nu. Volgens het bedrijf is er geen schade veroorzaakt en zijn de getroffen bedrijven al ingelicht. Eerder gebeurden vergelijkbare incidenten met AI-modellen van OpenAI en Anthropic. De voorvallen zorgen voor nieuwe zorgen over de veiligheid en de ontwikkelingssnelheid van AI. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het landelijk gemiddelde van adviesprijzen geldt vooral langs de snelwegen. De schaarste op de wereld, onder meer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, drijft de brandstofprijzen op. Ook de aanvoer van diesel uit het Midden-Oosten naar Europa wordt daardoor verstoord. Europese raffinaderijen verdienen nu recordbedragen aan de productie van diesel. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Denemarken verwacht dat het akkoord met de VS over Groenland de veiligheid in het Arctische gebied kan versterken. Volgens president Trump krijgt de VS permanente controle over de veiligheid van Groenland. Ook zouden andere landen er geen militaire basis of gevoelige investeringen mogen hebben zonder Amerikaanse toestemming. De deal wordt naar verwachting volgende week in New York ondertekend. De Denen noemen dat een goede ontwikkeling voor Groenland, Denemarken en de VS. De Europese Unie betreurt het dat Palestijnse vertegenwoordigers niet welkom zijn bij de komende VN-top in New York. De Verenigde Staten weigeren hen voor de tweede keer op rij een visum, omdat Palestijnse bestuurders zich niet aan afspraken zouden houden en het vredesproces zouden ondermijnen. De EU roept Washington nu op om het besluit terug te draaien. Ook VN-topman Guterres maakt zich zorgen over de gevolgen. De Palestijnse leider Abbas spreekt de bijeenkomst nu naar verwachting toe via een videoverbinding. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Nieuwe eengezinswoningen worden snel verkocht, terwijl het aanbod aan onverkochte nieuwbouwappartementen juist groeit. Volgens de bouwers kunnen ze wel meer huizen met een tuin bouwen, maar is er vaak te weinig ruimte en lopen bouwprojecten vast door vergunningen en andere regels. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het landelijk gemiddelde van adviesprijzen geldt vooral langs de snelwegen. De schaarste op de wereld, onder meer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, drijft de brandstofprijzen op. Ook de aanvoer van diesel uit het Midden-Oosten naar Europa wordt daardoor verstoord. Europese raffinaderijen verdienen nu recordbedragen aan de productie van diesel. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear. iTunes Radio.
3: Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
4: Get ready.
2: iTunes Radio.
5: En dit is de nieuwe alarm.

Welk album stond? Geen idee. Zal ik een keer binnenkort voor je opzoeken met Wet en Bo. Wel een behoorlijke hit. Zou de 12e plaats halen. 7 weken in de top 40. Ik kwam op 26 september 1981 binnen. He's a Liar van de Bee Gees als tweede plaat van het eerste uur. Hier bij Club Remember Revival of the 80s. En daarvoor draaiden we Denise Pearson

hit opvolger van All Fall Down. Hij werd letterlijk gehoord als All Fall Down iets minder 11e plaats wordt halen. 8 weken in de top 40 komt op 20 september 1985 binnen. 5 staal met Let Me Be The One.

1985, Vitamin Z. Every time that I see you, werd nooit een hit in Nederland. Was zelf niet eens op single uitgebracht om nooit iets terug te vinden in de tipparade. Laat staan de top 40, maar wel weer een fijn liedje. En je hoort dit soort dingen nooit meer op de Nederlandse radio, maar wel hier bij Club Remember Revival of the 80s. Daarvoor gedraaid Big Bubbles, Not Troubles van Alex Beck and Howard. Bex en Howard, moet even goed zeggen, 1988.

We Came to Dance. En dit was nog een behoorlijke grote hit in Nederland, ook nog in 85. Want het zou de 16e plaats halen, 9 weken in de top 40 staan. En kwam op 19 oktober 1985 binnen. Je hoorde Mitch Ure met de If I Was steunplaat van week 38. Een van de weinige steunplaten die dan wel behoorlijke hits werden in Nederland. En daarvoor hoorde je Philly Millie Vanilli en Blame It on the Rain. En dit was eigenlijk de eerste single in Nederland voor de Human League in 1981. En dit heette Love Action.

0: 1988 binnen. Hilde Salt en Peppa met Shake Your Thing. En pas in 1991 zouden ze nog een nummer in het hebben met Let's Talk About Sex. Zo verder maar niet over hebben, hè. En ze hadden het niet van zichzelf, ze hadden het geleend van de Isley Brothers. Zij waren net bij Motown vertrokken in 1968, hadden een eigen labeltje opgericht. Dat heette T-Neck. En het origineel werd geschreven door Ronald Isley, O'Kelly Isley Jr. en Rudolph Isley. En werd allemaal geproduceerd door de Isley Brothers zelf. En je raadt het al. De Isley Brothers zijn deze week...
1: De primember.

Kijken we even naar de Billboard Hot 100 van september 1981. Was een grote hit Amerika dus. Loverboy met Working for the Weekend. En daarvoor draaiden we ook nog Howard Jones met Like to Get You Know You Well. Dat is toch een moeilijke titel, hè? Like to Get You Know You Well. Kijk, je kan het wel nieuw huis. Als je maar wil. Laatste plaats voor het eerste uur is het.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Op de Ginkelse Heide is vandaag operatie Market Garden herdacht, die 82 jaar geleden plaatsvond. Duizenden mensen waren aanwezig bij de herdenking van de geallieerde militairen die voor de bevrijding vochten. Er waren toespraken, een minuut stilte, kransleggingen en 5 volksliederen van betrokken landen. VVD-leider Jesjegus waarschuwde dat ook vandaag vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ze verwees daarbij naar dreigingen zoals cyberaanvallen, drones en de oorlog in Oekraïne. Enkele honderden mensen demonstreren op het Malieveld in Den Haag tegen de regeringsplannen, met name tegen immigratie. De demonstranten lopen vanaf het Malieveld een mars door de stad en keren daarna terug naar het veld. Ze dragen onder meer prinsenvlaggen en een spandoek met de tekst Black Lives Matter. Op de A12 bij Zevenaar is een andere actie gevoerd. Zo'n 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren daar de weg richting Duitsland uit protest tegen de fossiele industrie. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. Volgens de NAVO kan die overeenkomst zorgen voor meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in de regio. Binnen het bondgenootschap was er eerder onrust over de plannen van president Trump die Groenland bij de Verenigde Staten wilde inlijven. Wat er nu precies in de nieuwe deal staat is nog niet duidelijk. De overeenkomst wordt waarschijnlijk volgende week ondertekend. En Nederlandse tankstationhouders in de grensregio zijn bang om weer klanten te verliezen door de goedkopere brandstof in Duitsland. Want dat land verlaagt de accijns op benzine en diesel met 17%. En volgend jaar komt er ook een prijsplafond voor benzine en diesel in Duitsland. Volgens brancheorganisatie Drive waren de Nederlandse klanten juist weer vaker in eigen land gaan tanken, maar wordt die ontwikkeling nu teruggedraaid. Drive roept de overheid op om op korte termijn ook in Nederland de accijnzen te verlagen. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

38 van 1981. En daar stond een heel productieteam achter van de groep Lime. Je kent ze vast nog wel van Your Love. Dennis en Denise Lapage of Lopez. Als je met goed uitspreekt, kom uit Canada. Dus zou het heel goed een Franse uitvoering kunnen zijn dat je het mag zeggen. Maar wat een fijn liedje van een studiogroepje wat Folk heette.

tweede uur. Hier bij Club Remember, Revival of the 80s. En daarvoor draaiden we een trots paradeplaat uit week 38 van 1988. Duran Duran hoorde je met I Don't Want Your Love. En zou dat ook een hit worden? Uiteraard, want de meeste hits van Duran Duran werden wel hits, maar niet zo grote. 16e plaats, 7 weken in de top 40, kwam op 8 oktober 1988 binnen. En de laatste van het eerste uur ook nog gedraaid. Niet van het album Ghost in the Machine, maar van het album Synchronicity uit 1983. Ik vergiste mij. De Police hoorde je als laatste van het eerste uur met Wrapped Around Your Finger. Welkom muziekvrienden en vriendinnen. Nog een uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En dan een mooie platen die je zelf tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort. Deze van de Rolling Stones van het album Steel Wheels. Uit 1989 gaan we draaien. Mixed Emotions.

Todd Rundgren. En onder vocals hoorde je natuurlijk Carly Simon. Uit 1988 kwam het pas uit. In 1983 was het al een behoorlijke hit in Amerika. Van het album Dancing for Mental Health hoorde je inderdaad. Will Powers met Kiffin with Concert Dance. Daarvoor gedraaid The Stones met Mixed Emotions. En nu draait Circus Kisters. En ze zijn nog steeds verliefd in 1983.

hit worden. Bleef in de tweede plaats in de tipparade staan. 6 weken verbleef hij erin en kwam op 23 augustus 1980 binnen. En daarna roemloos voor 2,95 uit de uitverkoopbak van jou en mijn favoriete platenhandelaar. Waar ik hem dan weer uitviste en toevoegde aan mijn collectie. En ik was er trots op dat ik hem kon kopen destijds. Masada! En daarvoor gedraaid Circus Kisters, het Gelderland. Met Verliefd in 1983, dik om het 1981. Opvolger voor mij voor een Betty Davis Eyes. Kim Carnes. Hey.

Maar dan in 1987. Sheena Gerrard samen met Michael Jackson van het album Bad. Vorige week stonden ze, moet ik dan zeggen, ook op 1. In de 7e week intussen, I Just Can't Stop Loving You. Maar stonden nog meer in de top 3 van de lijst, uitgegeven op 19 september 1987. Nummer 2 blijft stationair, ook op 2 staan. In de 7e week, La Bamba van Los Lobos. En nummer 3 stond vorige week op 6. In de 6e week, Wishing Well van Terrence Trent D'Arby. Andere platen die ik wel aardig vond in de top 10 waren onder andere op nummer 5. What Have I Done To Deserve This? Van Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield. Op nummer 6, Jive Talking van de Boogie Box High. Moet ik binnenkort ook even draaien. Op nummer 9, Building a Bridge to Your Heart van Wax. En nummer 10 stond Roadblock van Stock Aiken en What a Man. En die staat waarschijnlijk ook volgende week op den lijst. Daarvoor gedraaid, inderdaad de opvolger van Betty Davis Eyes uit september 1981. Kim Carnes hoorde je met Draw of the Cards. En dit zijn Hollow Notes.

Love You. Zo 1986 was dat. En september 1986. Nooit meer iets voor vernomen daarna. Maar in de jaren 90 werd het nog een keertje opgenomen door de zangeres van Europe Mix. En die heet natuurlijk al jarenlang.

Verder in Europa doe ik niet zoveel hits, met Skanking. Van Nietzsche, je hebt nooit meer op de Nederlandse radio dame gedraaid hier in de show. We begonnen een blokje met een liedje uit 1988 of 1989, geloof ik, van Wet Wet Wet met die grote zanger Marty Pello. En een liedje heette Sweet Little Mystery. Alles kan je terugluisteren via de Mixcloud, mixcloud.com/clubremember80. En join us op Facebook, vinden we ook fijn, facebook.com.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft ingegrepen bij een demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk in Den Haag. De demonstranten zochten de confrontatie met de politie en gooiden met vuurwerk. Daarop drong de mobiele eenheid de betogers terug richting het Malieveld. Een onbekend aantal demonstranten is aangehouden. Bij de A12 bij Zevenaar zijn meerdere klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt die de snelweg op wilden gaan. De A12 is daardoor richting de Duitse grens afgesloten. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden die 82 jaar geleden plaatsvond. Vanwege de harde wind was het lang onzeker of de sprong wel veilig kon doorgaan. Zo'n 50.000 mensen zagen uiteindelijk de parachutisten boven de heide. De parachutesprong is onderdeel van de jaarlijkse herdenking van de geallieerde operatie uit 1944 en vormde nu ook de afsluiting van een internationale NAVO-oefening met zo'n 750 militairen. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. Volgens de NAVO kan die overeenkomst zorgen voor meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in de regio. Binnen het bondgenootschap was er eerder onrust over de plannen van president Trump die Groenland bij de Verenigde Staten wilde inlijven. Wat er nu precies in de nieuwe deal staat is nog niet duidelijk. De overeenkomst wordt waarschijnlijk volgende week ondertekend. En de Russische kiescommissie zegt dat het verkiezingssysteem in het land wordt getroffen door een grote cyberaanval. Volgens de commissie zijn de aanvallen tot nu toe afgeslagen en kan er in Moskou gewoon elektronisch worden gestemd. De parlementsverkiezingen in Rusland duren nog tot en met morgen. De Europese Commissie spreekt van systematische repressie en uitsluiting van politieke oppositiepartijen. De EU veroordeelt ook het houden van verkiezingen in door Rusland bezette delen van Oekraïne. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het is 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
13: We zijn er weer.
14: Yes, we mogen weer.
15: Hebben zin in de zomer.
16: Ja, gezellig.
17: Hallo. 24 uur per dag.
18: Jouw muziek. Luister als je durft.
19: Durf niet. Knallen.
20: De
21: beste.
22: Op en top de beste.
23: Wow, wat spooky sound.
24: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
25: Hallo, hallo.
26: Hallo, hallo.
27: Attentie alsjeblieft. Let op.
28: Tip 30.
29: De komende 2 uur louter en alleen nieuwe tracks op de radio. Samengevat in de enige lijst zoals je er nog uit gezien zou kunnen hebben als de zeezenders zouden bestaan. Facebook.com/denetop40. Facebook.com/denet. Tip 30, want daar gaan we mee bezig. De net op 40, tip 30. Jaargang 3, week 38 van 18 september 2026. Aflevering 118 onder de speech van Arnold Overhaard. Waarvoor wekelijks een woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. En ik ga ze presenteren. Statistisch gezien en gesproken. 10 producties afkomstig uit Nederland, 7 uit België, 6 uit de Verenigde Staten van Amerika, 2 uit het Verenigd Koninkrijk, 2 uit Europa, 1 Italiaans, 1 Braziliaans en 1 Canadees product. 9 Nederlands / Vlaamstalige opname, 4 oude speciale aanbiedingen. We hebben geen enkele zakken, wel een zittenblijver, 23 stijgers, 6 verse noteringen en ook 6 platen die verdwenen zijn.

0: Zero en Plastic Paradise.
1: Nu hoor je de hits van later in de Tip 30.
0: En de eerste visnotering vinden we helemaal onderaan uit het Verenigd Koninkrijk. Postuum gaat ze ermee scoren. Amy Winehouse overleed op 27-jarige leeftijd. Tears Dry in de Alternative Demo.
2: Nummer 30.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. De rust lijkt teruggekeerd in het centrum van Den Haag na de rellen van vanmiddag. Vanochtend liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld volledig uit de hand. Een groep van zo'n 1500 relschoppers splitste zich af, viel de politie aan en bezette de A12. De ME moest ingrijpen met waterwerpers, paarden en traangas. Een deel van de groep trok de binnenstad in waar vernielingen werden aangericht, onder meer bij het D66-kantoor. Er zijn tientallen aanhoudingen verricht. Het besturende lichaam van Jehovah's Getuigen heeft het standpunt over bloed bijgesteld. De beslissing om rode en witte bloedcellen, plasma of bloedplaatjes van een ander te accepteren is voortaan een persoonlijke gewetenskwestie. Ook het doneren van bloedcomponenten voor een ander wordt aan het eigen geweten overgelaten. De weigering van een volbloedtransfusie op grond van het Bijbels gebod zich te onthouden van bloed blijft ongewijzigd, zegt woordvoerder Paul Gillis van het hoofdkantoor in Warwick. Justitieminister David van Weel hoopt op snoeihard optreden tegen relschoppers bij de demonstraties in Den Haag dit weekend. Hij roept demonstranten op rustig en binnen de wet te blijven. Een extreemrechtse groep houdt een mars op het Malieveld en er is een tegendemonstratie elders in de stad. De minister waarschuwt dat er niet vernield mag worden en geen strafbare feiten gepleegd. Volgens hem zetten herhaaldelijke wanordelijkheden het demonstratierecht onder druk. In het centrum van Maastricht is een dode gevonden. De vondst werd gedaan in de omgeving van de professor Kobbenhagenstraat. De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de omstandigheden. Volgens de politie wordt rekening gehouden met een onnatuurlijk overlijden en worden alle scenario's opengehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen.
2: Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump persbureau AP mag weren uit het Witte Huis. Trump weigerde AP toegang tot persmomenten en Air Force One, omdat het persbureau weigerde de Golf van Mexico om te dopen tot Golf van Amerika. AP stapte naar de rechter wegens schending van de persvrijheid en kreeg in april eerst gelijk. Een hof van beroep draaide dat nu terug. Het oordeelde dat het Witte Huis zelf mag bepalen wie toegang krijgt. Trump noemt het een grote overwinning. Een Duitse generaal wordt de nieuwe hoogste militair van de NAVO. Het gaat om generaal Carsten Breuer, de huidige inspecteur-generaal van de Duitse krijgsmacht, de Bundeswehr. Duitsland voert al weken campagne om hem benoemd te krijgen als voorzitter van het militair comité van de NAVO. Het militair comité is het hoogste militaire orgaan van de alliantie met 32 landen. De voorzitter adviseert de secretaris-generaal, nu Mark Rutte, en is de belangrijkste militaire adviseur. De A12 bij Zevenaar is weer vrijgegeven na een blokkade door Extinction Rebellion. Zo'n 100 klimaatactivisten bezetten rond het middaguur de snelweg richting Duitsland uit protest tegen fossiele subsidies. Tientallen wisten via Kalut de weg op te komen met spandoeken. De mobiele eenheid heeft ingegrepen en de demonstranten in bussen afgevoerd. Volgens de politie zijn er ongeveer 100 mensen aangehouden wegens overtreding van de wet openbare manifestaties. De rust lijkt teruggekeerd in het centrum van Den Haag na de rellen van vanmiddag. Vanochtend liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld volledig uit de hand. Een groep van zo'n 1500 relschoppers splitste zich af, viel de politie aan en bezette de A12. De ME moest ingrijpen met waterwerpers, paarden en traangas. Een deel van de groep trok de binnenstad in waar vernielingen werden aangericht, onder meer bij het D66-kantoor. Er zijn tientallen aanhoudingen verricht. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen.
2: Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

september en oktober. Tina Turner hoorde je met Typical Male. En dit liedje gaat over het feit dat je nooit je dochter alleen op vakantie moet laten gaan. Tenminste, je had ze onder de 18 zijn, want dan zijn ze nog redelijk naïef ook. Uit 1933.

Steunplaat in week, wat zal het geweest zijn? Week 38 van 1982. Het liedje werd geschreven door Bert Hemmeling, zoals de meeste liedjes van Toontje Lager. Bezongen door Erik Mazy, stond op het album inderdaad. Erop of eronder. En op de B-kant stond In Gedachten, en die gaan we binnenkort ook voor je draaien.

5 weken in de top 40 hoorde de Golden Earring met de Twilight Zone. We stonden nog meer in de top 3 in de lijst, uitgegeven op 25 september 1982. Nummer 2 vorige week op 3 in de vijfde week, Don't Go van Yazoo, Vince Clark samen met Alison Maillet. En nummer 3 stond vorige week op 8 in de derde week en iets zegt in mij dat hij ook nog ooit nummer 1 zou halen. En daar is Twaits van het album Love Over Gold. Met Private Investigations. En wat stonden er meer voor mooie platen, althans leuke platen in de top 10. Op nummer 4, One Draw van Rita Mali. Op nummer 8, Come and Eileen van Dexys Midnight Runners en de Emerald Express. En nummer 10 stond in de derde week, Eye of the Tiger van de film Rocky nog wat van Survivor. En voor de Golden Earring draaiden we ook nog een Amerikaanse hit van Devo. Uit augustus, september 1980 en het liedje heette Whip It. Cliff is

album V201. In september 1989 een hit inderdaad, Revival. En daarvoor draaiden we die fijne single van het album I'm No Hero van Cliff Richard, weggeschreven door Alan Tawney samen met Leo Sayer. En natuurlijk geproduceerd met die typische Alan Tawney sound uit de jaren 80. Was een aardig hit in september 1980. Cliff Richard draaiden we met Dreamin'.

hoogste bereikte positie. En daarvoor draaiden we ook nog Cock Robin met een derde single in Nederland, zoals ik al zei. Opvolger van When You... De Pommetje Mee was de eerste, First. Je wou maar Own Side was dan de tweede in ieder geval. En ja. Het zou niet zo'n groot hit worden als die andere twee hits. Maar goed, maakt niet uit. Leuk om het een keer te draaien. Cock Robin, When Your Heart Is Weak. Alles kan je terugluisteren via de Mixcloud. Mixcloud.com/clubremember80. En John is op Facebook, vinden we ook erg fijn. Facebook.com/clubremember80. Voor alle zendtijden ook. En de linkjes van de Mixcloud probeer ik daar ook weer te plaatsen. Lukt niet altijd. De laatste plaat is van een man die eigenlijk al in de jaren 60 dit nummer maakte. Maar dankzij Veronica werd het opnieuw een hele bescheiden hit hoor. 3 weken stond het in de top 40. 37e plaats, hoogste bereikte positie, kwam op 13 september 1980 binnen. Als afsluiter van deze Club Remember aflevering van week 38. Volgende week alle grote en kleine hits rond week 39. Zoals gezegd als laatste Dwayne

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Nederlandse Politiebond wil dat de relschoppers in Den Haag vanmiddag strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de bond moet alle geweld tegen agenten duidelijke gevolgen hebben. Bij de rellen rond een extreemrechtsprotest werden agenten aangevallen en met vuurwerk bestookt. Er zijn 24 mensen aangehouden, onder meer voor verboden wapenbezit en het negeren van een noodbevel. Volgens premier Jette zochten de relschoppers bewust de confrontatie met de Haagse politie. De Franse staatsschuld stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van de economie. Volgend jaar loopt dat verder op tot 121,7%. En Frankrijk zit daarmee ruim boven de Europese grens van 60%, ongeveer een verdubbeling. Ook het begrotingstekort blijft te hoog. Dit jaar komt het uit op 5,4%. Brussel houdt Frankrijk daarom al 2 jaar onder toezicht, omdat het land de Europese begrotingsafspraken schendt. Een 70-jarige man is in Italië omgekomen nadat hij tijdens het vissen door de bliksem werd getroffen. Het gebeurde gisteren aan de Adriatische kust bij Ostuni. De bliksem zou zijn ingeslagen op de punt van zijn hengel. De man viel op de rotsen en liep ernstig hoofdletsel op. Hulpverleners probeerden hem nog tevergeefs te reanimeren. Zijn vismaatje bleef ongedeerd, maar raakte wel in shock. In het Siciliaanse Marzamemi werd een man op een steiger door de bliksem getroffen. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En jongerenpartij Protest kiest ervoor om verbonden te blijven met zowel de Europese Groenen als de Internationale Socialistische Jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum tijdens een congres in Tilburg. Ongeveer 100 leden stemden mee. Protest wordt ook aanschouwend lid van de Jonge Europese Socialisten. De keuze van de jongerenpartij staat los van het lopende referendum van moederpartij Pro over de vraag bij welke Europese groep de fusiepartij zich moet aansluiten. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTunes Radio.
0: Now. QDM, 4 hours of quality dance mixes.
5: Get ready.
4: iTunes Radio.
6: Friends cook in the mix.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear. iTunes Radio.